0: In de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Muziek.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
10: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. Vandaag gaan we beginnen met een tekst uit Job 11, vers 18. Zelfbesef keert terug, want er is weer hoop. 'S Avonds loop je de ronde en gaat rustig naar bed. 'S Nachts lijken zorgen vaak groter, angst buiten proportie. Denk dan eens aan deze tekst. Bij God ben je veilig en geborgen, hoe de omstandigheden ook zijn.

Ik ben niet in de wereld gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Johannes 12, vers 47b. God veroordeelt je niet. Hij heeft je lief.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13, vers 13. Deze prachtige woorden krijgen we na iedere kerkdienst als een omhelzing van God met ons mee.

Hij moet groter worden en ik kleiner. Johannes 3, vers 30. Wat vermoeiend kan het zijn jezelf alsmaar te moeten bewijzen. Deze woorden roepen ons op het eens andersom te proberen. Dat geeft rust.

Sta op en schitter, want uw licht is gekomen. De glorie van de Heer komt over u. Jesaja 60, vers 1. Voel je je klein en moe? Besef je dat je zelf niet hoeft te schitteren? Je mag er zijn in het licht van Gods aangezicht en door zijn liefde.

Leer ons de vluchtigheid te zien van ons leven. Laat die wijsheid doordringen tot ons hart. Psalm 90, vers 12. Een sombere psalm? Integendeel. Niet aftellen tot het eind, maar tellen tot een nieuw begin.

De Heer is mij van verre verschenen. Hij zei, mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd gunstig gezind. Jeremia 11, vers 3. Dat zei God tegen Israël. En dat zegt hij tegen jou en mij. Waarom? Omdat we zulke lievertjes zijn? Nee, God houdt niet van ons omdat wat we doen, maar ondanks alles wat we doen. Die liefde zal nooit eindigen.

Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13, vers 8. Heerlijk, iemand die niet wispelturig is zoals wij vaak zijn. Op hem kun je aan.

Laten we dus voortaan elkaar niet veroordelen. Neem u liever voor uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Romeinen 14, vers 13. Wat doen we dat graag en gemakkelijk, hè? Een oordeel over een ander uitspreken, hardop of in gedachten. De Bijbel zegt, laten we dat niet doen. Neem u dus voor en probeer anders met elkaar om te gaan. Vandaag eens proberen. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods nabijheid, liefde, vrede in uw hart en rijke zegen toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten en daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. En welkom bij Kerkplein 15, het zondagochtendprogramma van BSS, de lokale omroep van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En ook een hartelijk welkom aan de luisteraars van Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot ongeveer 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 9:30 zullen we overschakelen naar de kerkdienst uit de Ichterskerk in Reeuwijkbrug. Deze kerkdienst zal geleid worden door dominee Bos. Ik wil jullie graag nog de dagtekst van vandaag meegeven. Die komt uit Johannes 14 vandaag en die luidt: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij zien hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn.

Dat was Psalm 122, gezongen op de Dam in Amsterdam. Het volgende komt ook uit de grote stad, maar dan uit Utrecht. En dat is Psalm 108.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is ook gezongen in Utrecht. Ook van dezelfde artiest Sefa. En het nummer is Genade zo oneindig groot.

0: Ja.
1: Dat was Psalm Genade zo oneindig groot. Excuus. De laatste psalm waar we nog gaan luisteren voordat we overschakelen naar de kerkdienst is Psalm 22.

We zijn inmiddels live verbonden met de Ichtense Kerk. Hier zal zo meteen dominee Bos voorgaan. De organist van deze dienst is Hans Alderlisten. En de voorzang is Psalm 72, vers 11. De Bijbellezing zal zijn uit 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 23. Ik wens u allen een hele mooie dienst toe.

Goedemorgen, gemeente, u hier aanwezig en iedereen die met ons meekijkt en luistert. Hartelijk welkom bij deze dienst. Jongens en meiden, jullie horen daar ook bij. Fijn dat jullie er ook zijn. Als u als gast deze dienst meebeleeft, weet u dan ook van harte welkom. Een bijzonder welkom aan onze gastpredikant, dominee Bos uit Waddinxveen. Er zijn de volgende afkondigingen. Er zijn 3 collecten. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd in 2 rondgangen. De 3e collecte is bij de uitgang van de kerk. U kunt ook digitaal geven. De 1e collecte is voor evangelisatie. De 2e voor eredienst en pastoraat. De 3e collecte is voor Stichting Siris. Ter inleiding zingen wij Psalm 72, daarvan het 11e vers. En namens de kerkenraad wens ik u hier en u thuis een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 149. Voor degenen die het liederenblad bij de ingang hebben meegenomen. Daar staat gezang 149 op. Dus die, daar moet u maar even niet naar kijken nu. We zingen Psalm 149, couplet 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Over het loven van God en over het volk dat danst in de ochtend voor het aangezicht van onze God. Psalm 149, couplet 1 en 2.

Wij luisteren vanmorgen naar het gebod. Gebod uit de bergrede, woorden van Jezus. Wij zingen daarna uit op toonhoogte lied 276, couplet 1 en 3. Dat is eigenlijk een gebed. En in dat gebed zeggen wij heel eerlijk dat ons vaak de moed ontbreekt om de weg van Christus te gaan. Sterker nog, niet alleen de moed ontbreekt ons, heel vaak ontbreekt ons ook de wil. Dat is het eerlijke verhaal. En wij bidden dat God ons zo ter hand neemt dat ook als wij niet willen, dat wij toch het spoor van Christus zullen gaan. En dit is het spoor van Christus. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Amen.

Eeuwig trouwe God, onze Vader, u danken wij. U danken wij dat er hier in dit huis waar wij nu zijn, dat daar een boek ligt. Een oud boek aan ons gegeven, aan ons overgeleverd. Een boek waar kracht in zit. Een boek dat eeuwenlang mensen heeft gevormd. Mensen heeft veranderd. Mensen heeft getroost. Mensen heeft wakker geschud. Dat boek dat ligt hier voor ons. Soms bleven het ook maar woorden. Ze werden gelezen, maar ze werden niet begrepen. Of ze werden niet geliefd. Soms kwamen de woorden niet door al die andere stemmen heen. Wij horen zoveel woorden, o God. De hele week door, zoveel woorden. Er wordt zoveel gepraat. Ook zoveel loze woorden. Gladde woorden. Nikszeggende woorden. En soms ook harde woorden. Nu staan wij op het punt om dat al oude boek te gaan lezen. Uw boek, uw woorden, uw stem. En wij bidden u dat ze tot ons door zullen dringen. Dat de oren van ons hart open zullen staan om te horen wat u te zeggen hebt. En als we misschien in ons leven te veel woorden hebben gehoord die niet waar bleken te zijn, en we daarom soms ook moeite hebben om ons ergens aan te geven, omdat we altijd denken, zou het wel. Laat het dan vanochtend toch gebeuren, dat we ons hieraan durven geven.

Dat we beschikbaar zijn om te horen, om te ontvangen. Dat we bereikbaar zullen zijn voor u. Open ons. Misschien nemen we wel heel veel mee, dit huis binnen. Misschien zit de zaterdagavond nog in ons lijf, omdat het laat geworden is. Misschien hebben we een ingewikkelde week gehad. Hebben we zorgen. Het nemen we allemaal mee. En soms hindert ons dat allemaal. Om het hier een beetje mee te maken. Kom met uw geest. En trek ons erbij. Bereik ons. En kom zo dicht bij ons dat wij niet meer anders kunnen en ook niet meer anders willen dan zelf ook wat dichterbij te komen tot u. Wij zongen net over een stoet die u tegemoet danste. Laat ons vanmorgen deel zijn van die stoet. Dat iets opspringt van vreugde. Voor u. Omdat u dat waard bent. Zegen ons zo. Ga niet met ons om zoals wij vaak met u omgaan. Laat ons hier niet aan ons lot over. En help ons. In het spreken, in het luisteren. Wees met de kinderen. De kleinste bij de crèche. De anderen die straks naar hun eigen ruimte zullen gaan. Wees met broeders en zusters die nu of thuis of later met ons verbonden zijn. Zegen ook hen. Kom dicht bij ons. In de naam van Jezus. Die onze koning is. Amen. Wij gaan samen lezen uit het woord van God. En wij lezen uit het Oude Testament. Uit het boek 2 Samuel. Een aantal gebeurtenissen rondom het koningschap van David. David die eerst koning was van het tweestammenrijk van Juda. En als Saul is gestorven, dan wordt David koning over heel Israël. En dat betekent ook een aantal veranderingen in het rijk. En een van die dingen die dan gebeuren is dat de ark opgehaald wordt. De ark van God die al een tijd ergens stond. En David haalt die ark terug naar Jeruzalem. En daarover gaan wij samen lezen in het boek 2 Samuel. Het zesde hoofdstuk, ik zeg er vast even bij. Het is een lang hoofdstuk, we lezen het helemaal. In dit hoofdstuk wordt 2 keer verteld dat de ark van de Heer wordt gehaald door David. De eerste keer gaat het helemaal mis. En de tweede keer gaat het heel goed. Ik was eigenlijk van plan om over dat hele hoofdstuk te preken, maar gaandeweg de voorbereiding dacht ik, ja, nu moet ik wel echt gaan kiezen, want anders wordt het wel een heel lang verhaal. En toen heb ik maar gekozen voor de tweede keer. Dus als het goed gaat. Dus we lezen wel het hele stuk, maar de preek die zal vanmorgen voornamelijk gaan over het tweede deel van het hoofdstuk. Kerntekst is vers 14. Dan weet u dat vast. Wij lezen 2 Samuel 6. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël. 30.000. David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was vanuit Baalim, Juda, om vandaar de ark van God op te halen. De ark waarbij de aangeroepen, de naam van de Heere van de legermachten, die daarop troont tussen de cherubs. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag. En Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Zij haalden de wagen uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag. Met de ark van

0: Ahio liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heere. Met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Uzza en God strafte hem daarom deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar bij de ark van God. David ontstak in woede, omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Uzza tot op deze dag. En David was op die dag bevreesd voor de Heere. En hij zei, hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? David wilde de ark van de Heere niet bij zich laten komen in de stad van David. Maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Getiet. En zo bleef de ark van de Heere in het huis van Obed-Edom, de Getiet, 3 maanden lang. En de Heere zegende Obed-Edom en heel zijn huizen. Koning David werd de boodschap gebracht. De Heere heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde nadat de dragers van de ark van de Heere 6 stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. Zo bracht David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over, met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde toen de ark van de Heere in de stad van David kwam, Michal, de dochter van Saul, uit het venster neerkeek. En toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heere, verachtte zij hem in haar hart. En toen zij de ark van de Heere de stad binnenbrachten, zette zij die op zijn plaats, midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heere en dankoffers. En toen David klaar was met het brengen van brandoffers en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heere van de legermachten. En hij deelde aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder 1 broodkoek, 1 klomp dadels en 1 rozijnenkoek uit. En toen ging al het volk zijns weegs en ieder naar zijn huis. Toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten, David tegemoet. En ze zei, wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt. Maar David zei tegen Michal, voor het aangezicht van de Heere die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven heel zijn huis, door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heere, over Israël, ja, voor het aangezicht van de Heere heb ik gehuppeld en ik zal mij nog geringer gedragen dan dit en nederiger zijn in eigen oog. Maar met de slavinnen over wie jij sprak, met hen zal ik geëerd worden. Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Tot zover de lezing. De tekst dus voor de verkondiging van morgen is uit dit hoofdstuk vers 14. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. Zalig bent u en ben jij als u de woorden van God hoort en ze meedraagt in je hart. Ik wil vragen aan de jongens en meisjes die vanmorgen in de kerk zijn of jullie even naar voren willen komen. Erbij. Blijven jullie altijd staan of gaan we even zitten?
1: Staan.
0: Staan? Oh, dan duurt het ook al niet zo lang, hè? Heel goed, heel goed. Fijn dat jullie er zijn. Ik wacht nog heel even tot iedereen er is. Mooi. Ik ben even benieuwd. Het is een beetje moeilijk, dus je moet even heel goed nadenken. Wie van jullie heeft er wel eens een toren beklommen, een hoge toren. En als je dan op een gegeven moment boven komt, jij hebt wel eens een toren beklommen? Ja? Weet je nog waar het was?
1: Ja?
0: In het bos. In het bos, in het bos. Oh ja, heel hoog. En als je dan boven komt en je kijkt dan op een gegeven moment even over de reling naar beneden, heb je dan ook wel eens gemerkt dat er dan iets gebeurt in je lijf? Dat als je heel hoog staat en je kijkt zo over het randje, dat er dan iets gebeurde.
1: Dan krijg je kriebels in je buik.
0: Ja, dan krijg je kriebels in je buik. Hè? Ja, dan denk je, beetje zo. Ga weer een beetje naar achteren. Ja. Nou, dus dat is eigenlijk wel leuk. Er gebeurt iets. Je ziet iets. En je voelt dat een beetje in je lijf. Zouden jullie nog een voorbeeld kunnen geven van dat er iets gebeurt en dat je dat helemaal merkt in je lijf? Vertel het eens. Nee, is moeilijk, hè? Iemand van jullie?
1: Ik weet dat wel, want dan
0: Ben
1: ik bang.
0: Ja? En als je bang bent, wat gebeurt er dan?
1: Dan schrik je.
0: Dan schrik je. En als jij heel hard schrikt, schrik je dan gewoon zo? Of doe je dan zo? Je handen voor je ogen, dat is grappig, hè? Dus je schrikt en er gebeurt weer iets met je lijf. Als je schrikt, blijf je gewoon niet stilstaan, maar dan doe je zo. Ja, dus dat zijn al twee voorbeelden. Je kijkt over een reling en je denkt, gebeurt wat in mijn buik? Of je schrikt heel erg? Wie kan er nog een voorbeeld bedenken? Dat je even helemaal met je lijf, dat er iets gebeurt. Stel je voor. Wie van jullie heeft er al een paar keer want dat deed ik altijd toen ik een beetje die leeftijd had. Ik vroeg elk jaar voor mijn verjaardag een hondje. Nooit gekregen. Dat is nog altijd een groot probleem. Stel je voor dat je straks thuis komt. En je doet de deur open en er staat in de gang zo'n heel mooi, lief, klein puppy. Wat denk je dat er bij jou gebeurt als je die deur open doet en je ziet dat? Dan schrik je. Ja, je kan, ja, nou, ja, als er zo'n hele grote staat wel, hè, maar als het nou zo'n heel mooi, lief, klein, schattig beestje is. Wat denk je dat er dan gebeurt? Misschien is het niet het goede voorbeeld. Hè? Misschien vinden jullie je puppy wel helemaal niks. Maar stel dat je ineens verrast wordt met iets wat je zo ontzettend leuk of mooi vindt. Zeg je dan zo stil, oh wat leuk. Nee, hè? Wat gebeurt er dan?
1: Dan word je blij.
0: Dan word je blij. En hoe ziet blij zijn er dan uit? Wat denk je dat je dan doet? Jij weet het volgens mij. Als je nou opeens even heel blij bent, wat gebeurt er dan? Weet je niet? Nou, ik denk dat je even een beetje heel gek gaat doen. Gewoon omdat je helemaal overvallen wordt. Dat je denkt, wat is dit toch mooi? En dan sta je een beetje zo te dansen in de gang, denk ik. Ja. Dus stel je voor dat je vanavond naar bed gaat en dat je moeder of je vader tegen je zegt, joh, ik kreeg net berichtje van school. Je hebt volgende week de hele week vrij. Nou, dan blijf je niet op je bed liggen en zeg je, oh, dat is mooi. Nee, dan spring je denk ik even uit je bed en dan ben je even helemaal blij, toch? Ja, nou, wij gaan het straks in de preek. Dan ga je ook niet meer slapen, want dan denk je, nou, ik mag toch uitslapen morgen. Ja, natuurlijk. Hey, maar wij gaan het even vanmorgen in de kerk hebben over iemand die ook ineens even heel erg blij is. Dat is koning David en die begint te dansen. Zo blij is hij. Dus er gebeurt iets in zijn lichaam, zijn lijf, omdat hij iets meemaakt waar hij ontzettend blij van wordt. Nou, daar gaan we het over hebben. En ik dacht, als je blij bent, dan wil je ook graag zingen. Dus we gaan een mooi lied zingen. God kent jou vanaf het begin.

Wij gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 9 en daarvan couplet 1, 2 en 14. Ik zal in u mijn God van vreugde opspringen, in de geest verheugd. En ik zal mij te allen tijden in uw heil verblijden. Over opspringen en over blijdschap in God. Psalm 9, couplet 1, 2 en 14.

Ik heb boven de preek gezet ongeremde overgave. Ongeremde overgave. Naar aanleiding dus van vers 14. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. Wij zingen in antwoord op de verkondiging een lied van overgave en van aanbidding. Uit Op toonhoogte lied 327. Machtig God, sterke rots. Gemeente van Christus, het is voor ons amper voor te stellen, maar we gaan het toch even proberen. Stel je voor, er is een groot feest, laten we zeggen Reeuwijk Zomert. Duizenden mensen bij elkaar, overal muziek en een uitbundige sfeer. De gangmaker op het feest is niemand minder dan onze koning Willem-Alexander. En hij is helemaal door het dolle heen. Met wilde bewegingen staat hij midden op het veld te dansen. Tussen de mensen door. En het enige wat hij aan heeft is een onderbroek. Ik denk dat is nauwelijks voor te stellen. Dat is te vreemd voor ons. Te gênant misschien ook wel. Dat je denkt, ja, maar dit past helemaal niet in ons beeld van een koning of van een staatsman of een hoogwaardigheidsbekleder. Zo iemand moet zich eervol en stijlvol en waardig gedragen. En een koning die midden tussen de mensen staat te dansen met alleen een onderbroek aan. Dat doe je niet. Dat is ondenkbaar. Je zo verlagen, ja, dan ben je al je geloofwaardigheid natuurlijk in één keer kwijt. De Bijbel vertelt ons vanmorgen over een koning die dat wel doet. Koning David, de man naar Gods hart, zonder zich te schamen en alles behalve volgens het protocol, laat David zich helemaal gaan. Er staat letterlijk in vers 14, hij danst rond met alle macht. Wil zeggen, het is een soort extase. Zijn hele lijf is een en al vervoering. Het zijn dus niet een paar bescheiden danspasjes. En ik denk, het is ook geen huppelen, zoals de Statenvertaling dat dan voorstelt. De herziene Statenvertaling trouwens ook. Volgens mij hebben die niet zoveel met dansen. Maar dat staat geen huppelen. Waar het hier om gaat is een uitzinnige, wervelende, ongeremde, extatische dans. David gaat er helemaal in op. En bovendien, hij danst niet in een koningsmantel. Er staat dat hij een linnen efod, een priesterrok, aan heeft. En dat was een onderrok in die tijd. Veel meer is het dus niet. En David lijkt helemaal vergeten te zijn wie die is. Hij verliest zichzelf. Hij verliest zichzelf in iets anders. Iets groters. En je denkt toch even, als je hem zo voor je ziet, dat je denkt, David, wat is er met je aan de hand dat je je zo laat gaan? Wat is er met je aan de hand dat je je niet meer in bedwang kunt houden? En dat je al je koninklijke waardigheid en allure aan de kant zet. Wat brengt je zo in vervoering? Dat je zo helemaal uit je rol valt. Dat je over alle grenzen gaat van wat past bij jouw status als koning. David, wat is er toch met je aan de hand? In dit hele gebeuren is er één voorwerp wat een cruciale rol speelt. En dat voorwerp, dat is de ark van God. David danst voortdurend rond en om de ark. De ark van God, dat was een klein kistje van acaciahout, ongeveer een meter bij 75 centimeter. En dat kistje, dat was overtrokken met goud.
En aan die kist daar zaten twee draagstokken. En op die kist daar stonden twee gouden cherubijnen. En in die kist, in dat arkje, daar werden de twee stenen tafelen van de wet bewaard. En aan die ark, aan dat kistje, daar had de God van Israël zijn naam aan verbonden. Zijn aanwezigheid. De ark, zou je kunnen zeggen, dat was het symbool van de aanwezigheid van God te midden van de mensen. Dicht bij de ark, dat betekende dicht bij God. Nou, die ark, dat symbool van de aanwezigheid van God, die stond nu al 20 jaar ergens in een oude schuur onder het stof. Was door iedereen vergeten. Ja, door iedereen, behalve dus door David. David laat de ark na 20 jaar ophalen. Waarom doet hij dat? Ik zei net al, David was koning van Juda. En na de dood van Saul is hij gezalfd tot koning over heel Israël. Dus dat betekent een nieuwe periode in de geschiedenis van Israël. Niet meer twee verschillende rijken, maar vanaf nu weer één gezamenlijk koninkrijk. Onder één koning, koning David. En wat doet David? David kiest de grote stad Jeruzalem uit als het politieke centrum van zijn rijk. Dus je moet je voorstellen dat David in die tijd natuurlijk heel druk bezig is geweest met allerlei strategische plannen en allerlei politieke overwegingen om dat nieuwe rijk van Israël weer vorm te geven. En te midden daarvan, te midden van al die dingen waar David als koning over na moet denken, beseft hij zich ook heel goed, en dat is toch ook wel mooi, vind ik. Hij beseft zich heel goed dat een land en een koninkrijk alleen maar toekomst heeft als God zelf erbij is. Dat in een land waar besef is van de aanwezigheid van God, waar besef is van de Torah van God, de wet van God, alleen in zo'n koninkrijk zal het leven opbloeien. Dus ja, David is bezig met allerlei politieke plannen, maar hij beseft zich heel goed, dat wordt allemaal niks als niet God zelf er is. En daarom laat David dus de ark halen. En zodra die ark op de schouders van mensen wordt getild en onderweg gaat naar Jeruzalem, dan barst er dus onderweg een enorm vrolijk feest los. Dat komen van die ark, dat komen van God, dat God uit de verborgenheid komt en uit de vergetelheid, dat hij zich opnieuw in die ark als het ware weer helemaal uit handen geeft aan de mensen, dat hij weer tussen de mensen wil wonen, dat wakkert dus blijkbaar een ongekende vreugde aan. Het komen van God, het dichtbij komen van God, dat maakt de mensen ongekend vrolijk. Ja, daar zit wel iets in voor ons om te onthouden, denk ik. Om te beginnen dit, dat als je die feestelijke optocht even voor je ziet, al die zingende, dansende, bewegende mensen, dan besef je wel dat het geloof in God en het geloof in de God van Israël, die ook onze God is, dat dus niet bedoeld is als een soort zware last die je hele leven lang met je mee moet zeulen. Dat is het niet. Zo is het nooit bedoeld. Geloof in de God van Israël, dat wil een soort vreugde in je leven brengen. En een soort lichtheid waar je van opknapt. En die je goed doet. Moet je nooit vergeten. Het geloof is niet bedoeld als een zware last, maar het wil een vreugde en een lichtheid in je leven brengen. Ja. Het is die nabijheid. Het is de nabijheid van de Heere God die David dus helemaal overweldigt en die hem helemaal uit zijn doen brengt. God komt zo dichtbij en David wordt erdoor gegrepen. En hij viert die aanwezigheid van God door te dansen.
Dus het is wel een reactie op iets. Hè? Die dansende David is dus een reactie op dat hij zo gegrepen is door het mysterie, zou je kunnen zeggen, dat God ervoor kiest om midden tussen mensen te wonen. Dat mysterium zo overweldigt en zo aanraakt, dat dan alles in hem begint op te springen. Van pure vreugde voor God. Dat is toch eigenlijk prachtig. Als een mens zich zo helemaal laat gaan. Als een mens zich zo laat gaan in de overgave aan God. Want dat is het hier, denk ik. Hè? Dat dansen van David, dat is een soort uiting van zijn overgave. God geeft zich aan hem en aan het volk. En in reactie daarop geeft David zich helemaal aan God. En die overgave die uit zich in dat dansen. Wat een prachtige overgave is dat. Dat hier dus een mens is die zonder enige terughoudendheid, zonder dat er nog een rem op zit, zonder reserve, zonder nog te bedenken hoe dat misschien allemaal op anderen over zou komen, zonder zich nog bewust te zijn van wat zijn status of zijn rol of wat ook was, dat hij dat allemaal even helemaal kwijt is en zich gewoon geeft aan God. Dat is toch prachtig? Nergens meer door gehinderd worden. Ongeremd jezelf over kunnen geven aan God. Met lichaam en ziel. En begrijp me goed, gemeente. Ik ga natuurlijk niet vanmorgen hier tegen u zeggen dat wij nu allemaal moeten gaan dansen. Al denk ik wel eens, het kan ook niet zoveel kwaad. Ik weet niet hoe u opgevoed bent, maar bij ons thuis was het niet helemaal de bedoeling. Dansen. Ik kan me nog herinneren, schiet me nu te binnen, dat er een keer iemand zei, dat wereldse dansen, jongen, dat wereldse dansen, dat heeft Johannes de Doper zijn hoofd gekost. Nou, dan wist je, dan moest je dus maar niet aan beginnen. En nogmaals, ik ga niet, u moet nou niet straks naar huis gaan en denken, nou, waar ging die preek nou vanmorgen over? Ja, dat we dus allemaal wat meer moeten dansen en zo. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar ik denk soms ook wel, en dan moet u dan maar eens over nadenken, ik hou heel erg van onze diensten zoals we die in onze traditie kennen. Er gaat een soort rust van uit en een eerbied en een soberheid, zeggen mensen dan. En mooi dat het een beetje zo sober. Maar ik denk ook wel eens, ja, maar een beetje meer lijfelijkheid in onze diensten zou toch ook geen kwaad kunnen. Door u komt hier binnen, u gaat zitten en straks dan heb ik de zegen uit, of vlak voordat ik de zegen uitspreek, dan gaat u staan en gaat u weer weg. En dan denk ik wel eens, doet ons lichaam nou ook nog een beetje mee in de dienst aan God? Wij komen hier toch samen in een eredienst, in het dienen van God. En daar zitten we dan dus de hele tijd maar een beetje bij. Dus wat mij betreft, als we nou straks een mooi lied gaan zingen, dan mag u ook wel gewoon gaan staan. Dat is helemaal niet zo erg. En het moet dus ook niet iets heel gemaakts worden, want dan wordt het weer een trucje. Maar als je nou een keer zo overweldigd bent in een kerkdienst, door de nabijheid van God, dat hij zo dicht bij je kwam en je merkt dat iets in je wil opspringen van vreugde, dan zou ik eigenlijk zeggen, dan moet je het ook maar gewoon doen. Moet je ook maar gewoon doen. Want al die geremdheid en die reserve en dat het niet zo hoort en zo. Ja, wat David deed, dat hoorde ook niet helemaal. En toch is het in de Bijbel gekomen. Het was heel goed. Het gaat dus niet om dat dansen. Maar het gaat om die ongeremde, onbegrensde overgave voor God. En ik moet u heel eerlijk zeggen, hoe langer ik erover nadacht en hoe meer ik die David een beetje zo voor me zag staan dansen, toen merkte ik ook dat ik daar zelf eigenlijk heel erg naar verlang. Misschien jij ook al. Het is toch mooi, hè, als je eens even zo aangestoken wordt door de liefde van God. Zo, ja, zo aangeraakt. Dat het niet alleen maar meer in je hoofd blijft zitten. Dat je naar een preek zit te luisteren. En dat je denkt, nou ja, zal het allemaal een beetje kloppen. En ik geloof dat de dominee het ook allemaal wel goed gezegd heeft en zo. Dat het niet een soort lesje is wat in je hoofd blijft zitten. En wat je, nou ja, wat je mooi kan opdreunen, maar dat je merkt van nu trekt het gewoon helemaal in mijn lijf. Nu komt God zo dicht bij me dat het door mijn bloed heen stroomt en dat ik eigenlijk niet anders meer kan en wil dan me gewoon in pure verrukking een keer helemaal aan hem geven.
Dat is toch mooi? Ja, dat is heel mooi, denk ik. En tegelijk, het is nog niet zo eenvoudig. Dat weet u ook wel, denk ik. Je helemaal uit handen geven en overgeven aan God, dat is nog niet zo eenvoudig. Dat kun je trouwens wel merken. Als David later thuis komt, dan komt Michal, dat is de vrouw van David, die in dit hoofdstuk trouwens voortdurend de dochter van Saul wordt genoemd, hè, dus de prinses. Als David thuis komt, dan komt Michal hem tegemoet. En ze heeft vanuit het raam van haar torentje een beetje neergekeken op die uitgelaten en opgetogen optocht. En ze heeft het ook gezien hoe haar man in die gekke extase zo helemaal uit zijn rol is gevallen. En hoe die zich in haar ogen ook onwaardig heeft gedragen, dat doe je niet als een koning. En dan staat er en zij verachtte David in haar hart. Ze stoort zich gewoon enorm aan dat gedrag wat hij heeft laten zien. En als David dan binnenkomt, dan komt ze naar hem toe en dan zegt ze heel schamper en cynisch, wat een eer. Wat een eer. En ze bedoelt natuurlijk eigenlijk te zeggen, man, wat heb jij jezelf hier verlaagd? Michal maakt het niet mee. En dat is wel heel jammer. En dat is misschien ook bijna wel een beetje zonde. Want die ark die is ook voor Michal naar Jeruzalem gehaald. En die muziek en die optocht, die was er ook om het hart van Michal een beetje blij te maken. Maar wat doet Michal? Ze blijft kritisch op afstand staan. Dat kan dus ook. Je kunt dansen en je kunt je overgeven. En je kunt ook kritisch op afstand blijven staan. Ja, hoe dat komt bij Michal, dat ze dus een beetje op afstand blijft, dat weten we eigenlijk niet precies. Maar ik dacht toen ik het las en nog eens een paar keer las, en ik leg het maar in uw midden neer. Ik heb de indruk dat Michal als dochter van Saul, als de prinses dus, dat Michal wel heel veel waarde hecht aan waardigheid, aan status, aan het imago wat je hebt, aan wie je bent en wat je voorstelt onder de mensen. Aan dat Michal heel erg gericht is op wat meetelt in de ogen van deze wereld, in wat de mensen belangrijk vinden, in wat groots is. Zij is de prinses, David is de koning, zij stellen wat voor. En dat ze daar zoveel waarde aan hecht, dat ze er een beetje vast in is komen te zitten. Dat ze die hele status en die waardigheid en dat aanzien en wat zij voorstelt bij de mensen en zo, dat ze dat dus op het moment suprême, als de God van Israël dichtbij komt, dat ze daar zo in vastzit dat ze dat allemaal niet kan loslaten. Dat is haar te kostbaar. En David in zijn hemd, dat is voor haar te laag. In zo iemand kan ze geen koning zien. Dat is voor haar te klein, te gering, te nederig. En daarom veracht ze David in haar hart. En ze denkt, man, je bent toch een koning? Gedraag je dan ook als een koning? En zo zie je het gebeuren. Dat David zichzelf dus eigenlijk even helemaal verliest. Hij verliest zichzelf en alles wat hij is in de vreugde om God. En Michal houdt zichzelf krampachtig vast. Zij kan zich niet verliezen. Je zou dat kunnen lezen natuurlijk als een conflict. Het conflict tussen David en Michal is het conflict tussen een mens die voor God even alles los kan laten. Die op kan gaan in iets wat groter is dan zichzelf. En aan de andere kant een mens die zichzelf maar vasthoudt en voor wie er misschien eigenlijk wel niks groters bestaat dan jezelf. En dat je er daarom dus zo aan vast wil houden. Aan wat je bent en aan wat je voorstelt. Dat is het conflict. De overgave of het vasthouden. Ja, ik dacht, je ziet dat conflict eigenlijk ook voortdurend gebeuren rondom Jezus.
Je zou kunnen zeggen, Jezus die heeft wel wat weg van de ark. Jezus is de drager van de aanwezigheid van God. In Jezus komt God nog dichterbij. Nog dichterbij ons mensen. En wat gebeurt er? Sommigen die geven zich aan hem over. Blinden, lammen, kinderen. Ze dansen en ze springen op voor Jezus. Maar niet iedereen. Er zijn ook mensen die blijven heel kritisch op een afstand staan als Jezus voorbij komt. Niet omdat dat slechte mensen zijn, daar heeft het helemaal niet mee te maken. Het zijn geen slechte mensen, maar het zijn allemaal mensen in die tijd die een zekere status en aanzien hadden. Allemaal mensen dus die ook iets te verliezen hebben, wat voor hen eigenlijk heel belangrijk is. Ze niet opgeven. En Jezus komt voorbij. En ze blijven met al hun eer en status en aanzien en waardigheid keurig op afstanden. Eigenlijk zie je het hele evangelie door gebeuren. De een verliest zich aan hem en de ander die doet dit. En toen dacht ik, gemeente, misschien is dit wel het conflict wat eigenlijk dwars door ieder mens heen loopt. Ook door mij en door jou. Ik denk wel eens, eigenlijk heel vaak, het lijkt wel alsof er altijd twee in mij zitten. Misschien herken je dat. Altijd twee. Je zit in de kerk, bijvoorbeeld, en er wordt je hier verteld van Jezus. Die ene koning die zo anders was dan alle andere koningen. Die net als David ook wel een beetje een sjofele koning was. Niet hoog op een paard, niet met een koningsmantel, maar gewoon nederig op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt. Jezus de koning die al zijn glorie, al zijn eer, al zijn waardigheid heeft afgelegd. Die in het evangelie koning wordt genoemd, uitgerekend op het moment dat hij niets meer aan heeft en naakt hangt aan een kruis. Die koning die echt alles heeft losgelaten, maar dan ook alles wat hem nog zou kunnen onderscheiden van jou. Die helemaal één met jou is geworden, naakt met wie naakt is, die sterft met wie stervende is. Die zo laat zien dat God je zo ontzettend nabij is, zo dichtbij. Juist ook als je helemaal niet zo mooi bent of zo gaaf bent of zo sterk bent. Dat laat hij zien. En als je hier in de kerk zit en je hoort van die Jezus en van God die nog liever door de modder heen kruipt dan dat hij ergens hoog onschendbaar op een prachtige troon zit. Als van die God wordt verteld en je merkt dat hij dichtbij komt en dat hij je op de huid komt zitten. Dat je dan ook merkt dat er ineens iets in jou gewoon wil opspringen. Wil opspringen van vreugde voor deze God. Voor zijn ongekende goedheid en liefde en trouw. En dat je eigenlijk niks liever wil dan wil opstaan. En wil meelopen en wil meedansen met die optocht van de kinderen van God in deze wereld. Dat je denkt, laat mij gewoon maar een kind zijn spelend voor deze mooie, mooie God. En het kan je even niet meer schelen wat anderen daarvan vinden en of de wereld je nou heel dwaas vindt. Ja, die zit denk ik altijd in ons. Soms is die heel diep weggestopt, dat weet ik ook wel. Maar hij zit er wel. En soms roert hij zich. Dat je tijdens een preek ineens een soort stemmetje van binnen hoort en die zegt, kom op nou, kom op. Mooier dan dit wordt het toch niet. Geef jezelf over aan deze God. En met dat je dat stemmetje in je hoort, dat is eigenlijk David die wil dansen voor de Heer. Met dat je dat stemmetje in je hoort, hoor je gelijk ook een ander. Die is er ook. De Michal in jou. Die blijft toch weer een beetje op afstand. En die denkt misschien ook al gauw, nou ja, al dat uitbundige geloven en zo, vind ik een beetje overdreven. En als er mensen heel enthousiast zijn voor God, dan denk je, nou moet het nou allemaal zo.
Zo'n stem in je, die je gelijk weer afremt. Ken je dat niet? Je wil je eigenlijk zo graag helemaal geven. En dan ineens is er ook weer iets dat dat tegenhoudt. Michal ergerde zich aan David. Hè. Ze vond dat te weinig koninklijk, hoe David erbij liep. Misschien kun jij je ook wel eens een beetje ergeren aan God. Als je nou heel eerlijk bent, dat je ook wel eens denkt, ja God, als u nou wat voor zou stellen. Als u nou werkelijk koning bent, laat het dan wat mij betreft nou ook eens een beetje meer zien dan. En misschien denk je soms ook wel eens bij Jezus, dat je denkt, het is toch ook wel heel menselijk allemaal, hè? Zo'n man die een beetje nederig op een ezeltje de grote stad binnenrijdt. En alles wat Jezus belichaamt, dat staat ook zo haaks op alles wat in deze wereld helemaal meetelt. En waar ik heel vaak diep van binnen ook van denk, ja, dat wil ik ook. En dat het daarom soms ook zo moeilijk is om je er helemaal aan te geven. Want er zit ook altijd iets in jou dat je denkt, moet ik me nou daaraan geven dan? Aan die kleine, nederige God. Ik denk dat je het wel kende. Dat er zo vaak twee in je zitten. En dat ze ook zo vaak vechten om voorrang. De dansende David. Het verlangen naar de overgave. Het opgaan. Het even helemaal opgaan in de dingen van God. En daarnaast weer de kritische Michal. Die op afstand blijft. Geraakt kunnen worden door de nederigheid van God en je er tegelijk ook aan ergeren. Wat denkt u? Zouden wij die tweeheid in ons leven ooit te boven komen? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk soms nee. Zolang wij mens zijn, zal er altijd in ons van alles strijden om voorrang. Wat ik wel weet is dit. Er is een God. En die God, die kan jou en mij soms zo overweldigen met zijn nabijheid, dat toch ineens alles in je begint te dansen. Dat kan hij. Dat is denk ik ook waarom we elke zondag hier weer bij elkaar samenkomen. En dat we hopen dat God uit de verborgenheid komt. En dat hij nabij je komt. En dat hij je zo dicht op de huid komt, dat er ineens een soort schok, een schok van vreugde en van verrukking door je heen gaat. En dat die schok eigenlijk zo groot is dat jij jezelf niet meer overeind kunt houden. Dat het gewoon niet meer lukt. En dat je je even maar helemaal laat gaan. En je verliest aan de liefde van deze God. Misschien is het een mooi gebed voor je voor vandaag. Dat God je tot deze heerlijke, vreugdevolle overgave zal brengen. Juist als je merkt dat er ook een Michal in je zit. Bid dan. Dat God je tot de overgave brengt. En als je dat doet, dan word je er nooit gek van opstaan te kijken. Of je staat toch vanavond in je kamer als niemand het ziet. Even te dansen voor God. En wie danst voor God, die is op zijn plek. Amen.

0: geef nu graag het woord aan Lennart. Die zal een korte terugblik houden voor ons op het afgelopen mazzelseizoen.
1: Goedemorgen allemaal. Er is gevraagd of vanuit Mazzel of we een klein stukje voor in de kerk mochten geven over wat we het afgelopen seizoen hebben mogen doen met Mazzel. Voor degenen die Mazzel niet kennen, afgelopen zomer, dus in de zomermaanden, hebben we ongeveer 6 keer op een vrijdagavond een pannentoernooitje hier aan de Kennedy Single gehouden. Voor ongeveer, gemiddeld denk ik 35 kinderen. Daarin staat voetballen centraal, maar er wordt ook altijd een klein stukje over het evangelie gedeeld. Hoe ziet zo'n avond eruit? De week van tevoren dan hangen we een poster op bij het pannentoernooi van jullie zijn allemaal welkom. Het zijn kinderen vooral uit de buurt, maar ook vanuit onze gemeente. Die avond zelf dan komt de caravan gebracht. Dan deden de voetballen uit en kunnen kinderen zich gaan inschrijven. Dat doet Samuel altijd supergoed. Als je het dan hebt over de vruchten van de geest, dan moet ik bij Samuel altijd denken aan geduld. Want hij staat er toch mooi en al die kinderen komen zich aanmelden. En nu staan ze hier keurig in een rijtje. Maar als het eenmaal bezig is, dan komen ze allemaal schreeuwen naar Samuel toe. Van hoeveel staat het en wanneer kom ik in de finale en dat soort dingen. Dus dat is altijd wel leuk om te zien. Dan beginnen we met gebed, met het team. Dan bidden we voor de kinderen en dan daarna gaan we voetballen. We doen 2-2, ongeveer 3 minuutjes. En als ze winnen, dan spelen ongeveer 4-5 wedstrijden. Het is altijd wel leuk, er staan ook vaak ouders aan de zijlijn hun aan te moedigen. En zo is het een leuke sfeer. Dan is het pauze. Dan hebben de dames in de caravan die drinken uitdelen en een koekje. En dan gaan ze naar de middencirkel. En in de middencirkel dan doet of Jan Willem of Jeroen een verhaaltje vertellen over de Bijbel of over Jezus of over het evangelie. En je merkt altijd aan het begin, dan hebben ze drink gehad en dan sommigen gaan een beetje in het hoekje staan. En sommigen buiten dekken en sommigen komen echt op ons aflopen. Uiteindelijk beginnen we pas als iedereen er echt bij is, want als je meedoet, dan doe je mee. Maar goed, als ze dan eenmaal zitten, dan luister iets. Er zijn thema's voorbij gekomen zoals wie is de Heilige Geest, de verloren zoon is aangehaald. En de laatste keer hebben we het gehad over Matteüs 6, dat je geen zorgen hoeft te maken. Als kind kun je best druk maken over dingen, maar dat God bij je is. We hebben toen ook een stressbal uitgedeeld met een balletje met God is mijn doel erop als aandenken daarvoor. Hier links zie je een foto. Er staan allemaal kinderen om een tafel en op die tafel leggen we altijd wat bijbels neer. Dit seizoen zijn er ook een paar bijbels meegenomen. Dus dat is wel mooi. Ook vragen overgesteld van, maar wat staat hier dan en wat bedoelen we daarmee? Dus je kunt het wel mooi over hebben. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daarachter staat meneer van Bodegaven. Vaak komen er ook wat ouders kijken. En ik denk dat het vooral heel goed is om dat ook te blijven doen. Ook al heb je niet per se kinderen die zelf meevoetballen, maar daarvoor zorgen voor dat. Er zijn ook ouders daar die met hun kinderen komen te brengen. En dan heb je een mooi aanknopingspunt, dat gebeurt vaak. Matthijs van Deuven komt ook vaak even langs, om toch even gezellig te praten. En je merkt ook dat vanuit de ouders er positieve reacties komen. Dus de kinderen vinden het echt heel leuk, die zijn vol enthousiasme, die willen lekker voetballen. Maar de ouders vinden het ook leuk dat zoiets voor hun kinderen wordt georganiseerd. En die krijgen dan ondertussen ook natuurlijk het evangelie mee. Niet altijd alles gaat goed. Rechts zie je twee fanatieke mannen ballen uit het water vissen. Soms zijn kinderen gefrustreerd, die schieten dan de bal keihard weg. Of er komt een bal tegen het hoofd aan, raakt iemand gewond. Dat gebeurt ook helaas op zo'n avond. Daar moeten we ook mee leren omgaan. Een voorbeeld dat ik kan herinneren, vorig seizoen hadden we sleutelhangers uitgedeeld. En op zo'n sleutelhangers, volgens mij kwamen ze van Arjan van Vliet vandaan, stond Jezus op. Die hadden

0: Want we zijn bezig met God en met Jezus, maar ondertussen wil de duivel er misschien ook alles aan doen om het te verstoren. Dus dat is me altijd wel bijgebleven en dat merk je soms echt wel op zo'n avond, dat er toch conflicten zijn of dat we een hele mooie avond hebben, maar dan overschaduwt dat ene geval toch die avond. En dat is dan ergens die strijd die gaande is. Dus ergens is dat ergens misschien ook juist wel mooi om op te merken. Ja, en verder, ja, we hebben een hele mooie avond gehad. Ik denk, mooie kinderen bereikt en... ik weet niet hoe het nu met ze gaat. Ik weet niet hoeveel ze eraan hebben. En de Bijbels die ze meenemen, lezen ze die nog? Denken ze nog wel eens aan het verhaal van de verloren zoon dat Jan Willem hier vertelde? Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat we de zegen van God hebben ervaard afgelopen seizoen. Dat we een mooie gesprek hebben mogen voeren, een mooie avond hebben gehad. En dat willen we ook zeker zo door blijven doen. Dus... mocht je het leuk vinden om hierbij mee te helpen, we kunnen echt iedereen gebruiken. Volgend seizoen gaan we gewoon weer lekker verder. Dus je kan je aanmelden bij Jonathan of stuur mij een appje, dat mag ook altijd. Hartstikke leuk, of je nou wil kijken, foto's maken, scheidsrecht wil zijn of helpen met drinken. Het is allemaal mogelijk, dus doe dat vooral. En verder wil ik, ik heb het niet alleen gedaan natuurlijk, we hebben het samen gedaan met z'n allen. Dus die wil ik ook erg bedanken. En we hopen dat dit nog lang door mag blijven gaan met jullie ook. Dus dank jullie wel daarvoor.
1: Dankjewel, Lennart. Een zegen op jullie werk. Afgesproken dat de voorbeders die zullen in de middagdienst of in avonddienst, zeker avond, middag, middagdienst gedaan worden. Maar wij zullen natuurlijk vanzelfsprekend in deze dienst voor jullie werk bidden. Laten wij samen danken en met elkaar bidden. Eeuwig goede God, koning van deze wereld, wij worden stil tot u. En wij bidden u dat u ons telkens zo zult overkomen, dat wij niets anders willen en kunnen dan ons in overgave aan u te geven. Als een reactie op u. Misschien wel helemaal onverwacht voor ons, maar raak ons aan. Kom dichtbij, steeds weer. En soms... als de sleur erin zit, als we er allemaal een beetje gewend aan zijn geraakt, wilt u dat dan doorbreken en ons hart van binnenuit in de vreugde zetten? Wij danken u voor een huis als dit, waar het ook zomaar kan gebeuren. Dat uw aanwezigheid voelbaar en merkbaar voor ons is. En dat we ook merken dat dat in ons iets doet. Breng ons telkens weer tot de vreugde in u. Een vreugde die opgewassen is tegen zoveel in ons leven. Wat ons vaak de vreugde ontneemt. En er ook vaak voor zorgt dat we... dat we ons zo moeilijk helemaal kunnen geven. Maar als u echt komt en ons aanraakt en overweldigt, dan gebeurt het toch. Daar bidden wij om. Danken u voor deze plek en voor deze dag. We danken u voor de gemeente die samenkomt, voor het zien van elkaar, voor het lied, voor de muziek, voor het woord, voor de stilte. Dat wij hier op een plek zijn waar ons wordt gezegd dat ons leven omgeven is door u. Veel meer dan wij ooit zullen ervaren. Maar dat dat de waarheid is, dat u er bent en dat u om ons heen bent. Wij bidden u voor uw wereld, de wereld waarin wij leven, waar

op de ene plek vreugde wordt beleefd. Waar het leven de mensen toelacht. En waar op een andere plek wordt gezucht en wordt geleden. Wij bidden u voor al die mensen die op de puinhopen zitten. Letterlijk of figuurlijk. Die daar zitten waar de klappen vallen. Die misschien geen moed meer hebben om nog overeind te krabbelen en toch weer door te gaan. Zegen hen met moed en met veerkracht. Zegen hen met levenslust. En toch ook met vreugde. Dat ook op de puinhopen gedanst kan worden. Omwille van de vreugde in u. Wij bidden u voor landen waar oorlog is. Voor het Midden-Oosten. Voor Oekraïne en Rusland. Wij bidden u dat de stem van het geweld tot zwijgen gebracht zal worden. Dat wapens zullen omgesmeed worden tot ploegscharen, tot wat opbouwt. Wij bidden u om verzoening en vrede en om een zegen voor een ieder die zich daarvoor inzet. In het groot en in het klein. Zegen de vredestichters in onze wereld. En laten wij op onze plek een vredestichter mogen zijn. Wij bidden u voor ons land, voor de kerk hier in Nederland. Al die plekken waar mensen bij elkaar komen. Geef uw kerk geloof, hoop en liefde. Dat ze een betrouwbare plek mag innemen. Midden tussen de mensen. Trouw aan u en trouw aan de mensen. Wij bidden u voor deze gemeente. Voor de voorganger die u aan deze gemeente hebt gegeven. Voor zijn gezin. Voor de broeders van de kerkenraad. Voor alle die hier betrokken zijn. Laten er te midden van al het geregel wat er vaak is. En soms ook heel veel. Er moet vaak zoveel geregeld worden. Dat te midden daarvan er ook momenten zijn van intense vreugde. Om u die ook hier onder ons wil wonen. Wij bidden u voor het werk van missie en van evangelisatie, wat ook vanuit hier gebeurt. Wij danken u voor al die mensen die betrokken zijn bij Mazzel. Voor de ontspannen momenten waarop kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. En soms ouderen langs de kanten. Waar iets gedeeld mag worden van het evangelie, van het goede nieuws. Wij danken u voor de inzet en voor de drijf die mensen hebben om dit werk te doen. Omdat ze van u en van mensen houden. Zegen hen in het werk. En we bidden u dat ze ook mogen merken dat u erbij betrokken bent. En dat u soms hele gebrekkige woorden van ons gebruikt om iemand dichter naar u toe te trekken. Zegen zo ook dit werk. Wij bidden voor elkaar. U weet hoe wij hier zitten. De een in de bloei van zijn leven. Met allemaal mooie dingen. Vriendschap, energie, studie, werk, gezondheid, sport. En een ander zonder energie. En van binnen misschien vaak gebroken. En verdrietig. En eenzaam. En het kan ook zijn dat we overhoop liggen met dingen in ons leven die gebeurd zijn of die we zelf hebben gedaan en die zo moeilijk zijn terug te draaien. God, u kent ons. Hoor ons als wij in stilte dat tegen u uitspreken wat een ander niet van ons weet.

Neem onze dank aan, o God, en onze vreugde en onze stille verwondering over u. En hoor onze gebeden en onze zuchten. In de naam van de ene, van Jezus, uw Zoon, onze Heer, die gekomen is, die komen zal en die wij verwachten. Amen. Ons slotlied wat wij straks gaan zingen is Psalm 97 en daarvan het zevende couplet. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, het zevende couplet.

Hef uw hart op tot God. Ontvang de zegen van de Heer. Ga heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen. Amen.

En dat was de kerkdienst vanuit de Echterskerk, de Reeuwijkbrug. De volgende dienst vandaag in de Echterskerk zal zijn om 5:00 en die zal geleid worden door dominee Van der Kraan. Wij gaan nu luisteren naar het lied Mijn Hart, O Hemel Majesteit.

Terwijl we luisteren naar deze orgelimprovisatie van Marco den Toom van het lied Ben reizend naar die stad. Zal ik nog even de komende diensten doornemen. Volgende week zondag wordt de kerkdienst van de Ichterskerk in Bodegraven om 9:30 uitgezonden. De zondag erop, 25 oktober, wordt de dienst van de Salvatokerk om 10:00 uitgezonden. En die zondag van 1 november is de Dorpskerk te Reeuwijk aan de beurt en die dienst begint om 9:30. We luisteren nu eerst naar de orgelimprovisatie van Marco den Toom en zullen we daarna luisteren naar Psalm 43.

We luisteren nu naar Psalm 43, vers 1, 3, 4 en 5. Het eerste vers, geduchte God, hoor mijn gebeden. Het derde vers, zend Heer uw licht waarheid neder. Het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren. En het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen?

Het is inmiddels 11:30 en dat betekent dat dit programma Kip mijn 15 over een half uur alweer afgelopen is. Ik heb voor nu nog enkele mededelingen. De Battlekerk zet elke donderdagochtend de deuren open voor iedereen die even langs wil komen. Iedereen is hartelijk welkom tussen 10:00 en 11:30 voor een praatje, gezelligheid, luisterkantoor, een spelletje, een kop koffie, thee met wat lekkers. Ook is er ruimte om in stilte te mediteren als u daar behoefte aan heeft. Daarnaast is er op 31 oktober in de Battlekerk om 19:30 een dienst vanwege hervormingsdag op de 31 oktober. Deze dienst is om 19:30 een hervormingsavond. Op woensdag 28 oktober wordt er in de hervormde kerk in Bodegraven, de dorpskerk, een lezing georganiseerd. Deze lezing heet Verzoend en gaat over Jozef en Messiaanse geschiedenis. Dominee Poot komt spreken over Jozef en de vele manieren waarop Jozef een beeld is van Jezus. Hiermee krijgt niet alleen het verhaal extra betekenis, maar krijgt ook ons beeld van de Messias meer kleur. Dominee Poot trekt hierin tevens een parallel tussen de historische verzoening van Jozef met zijn broers en de toekomstige verzoening van Israël met Jezus, hun Messias. Hij weet christelijke exegese en Joodse bronnen uniek te combineren, waarmee hij de profetische parallellen tussen Jozef en Jezus, de Messias, op een toegankelijke manier blootlegt. Er is ook ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. De spreker is dominee Henk Poot. De avond is woensdagavond 28 oktober. De zaal is open vanaf 19:30 en de avond zal beginnen om 8:00 in gebouw Het Anker, Pastorieplein 2 te Bodegraven, naast de dorpskerk.

We gaan nu luisteren naar Psalm 124, vers 1 en 2. Dat Israël nu zeggen, blij van geest. En de tweede vers, dan hadden zij ons levendig vernield.

Het is inmiddels over 53, 7 minuten voor 12. En dat betekent dat dit programma Kerkplein 15 alweer bijna voorbij is. Volgende week zondag om 9 uur zijn we weer, 9 uur tot 12. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over de uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com.

0: Ziet u, gemeente, dat is weer een belofte van God, hè? Zoals we daar net over spraken. Heerlijk om dat zo met elkaar te zingen. Lieve gemeente, ga nu heen in vrede en draag de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
1: Dit was dan het programma. Vanaf 12 tot 1 uur is het Isma Non-Stop Instrumentale Muziek. Ik wens u een hele fijne zondag.

0: tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy
6: van Kesten.
7: Ik ben Marcia
6: van
7: Kerk en ik speel op een cello van het
3: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Radioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters, Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters, Ukkiepret. Hou je van dansen?

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. Eén ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: agenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Radioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: het snel.
1: De regioagenda.
2: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
9: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reeuwijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart, met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roetse. De toren van de katholieke kerk aan de Overtocht in Bodegraven staat op omvallen. Wat leidt tot een debat over sloop of herstel en de bijbehorende financiering? Tijdens de Bodegraafse balie op 13 oktober om 8 uur in het Evertshuis kan iedereen hierover meepraten met speciale gast Ton van der Schans, voorzitter van Hugo Kotestein, een organisatie die zich inspant voor historisch erfgoed. Uiteraard zullen er ook betrokkenen vanuit de kerk zelf aanwezig zijn. Er zijn in het verleden al veel waardevolle oude gebouwen in Bodegraven gesloopt. Maar hoe kan de kerk behouden blijven als de toren en andere delen van het gebouw op omvallen staan? De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. De avonden beginnen om 8 uur en eindigen om 9 uur. Suggesties voor gasten zijn welkom via info@evershuis.nl. Brits Club Bodegraven-Reewijk vierde afgelopen zondag haar 60-jarig bestaan met een feestelijke jubileumdag in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Ruim 100 leden namen deel aan het fanatieke Brits spel, waarna het koppel Heike Smit en Ad van Aalst als winnaars uit de bus kwam. Met de jubileumdag vierde de Brits Club niet alleen een bijzondere mijlpaal, maar ook de jarenlange verbondenheid van de leden met de vereniging en met elkaar.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Het project De Groene Noordrand is geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-deal Waarde van het Groene Hart. Aan de noordrand van Bodegraven, op de overgang tussen het dorp en de polder, ligt het Bodegraafse Bos. Een gebied met bijzondere kansen voor de toekomst. Met de bijdrage vanuit de regio-deal wordt het een groene en levendige plek waar natuur, recreatie en ontmoeting samenkomen. Op het evenemententerrein vonden in augustus al de vakantiespelen plaats. Maar er komt bijvoorbeeld ook een natuurspeeltuin, een voedselbos en een speciaal fietsparcours, een pumptrack. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor de thuisbasis van zowel Scouting Bolaro als de KPJ. Mijn naam is Wim Innaert. Het gaat goed met de nieuwe natuur in de polder Abyssinië tussen de A12 en de Reeuwijkse Plassen en de Zuid-Zuiderpolder tussen de A12 en de Oude Rijn, meldt de stuurgroep Veenweide Gouwe-Wierike. Zo'n 100 hectare nieuwe natuur wordt onder andere rond de Reeuwijkse Plassen aangelegd. Aan beide zijden van de A12 groeit inmiddels het riet uitbundig en schiet de lisdodden massaal omhoog. Staatsbosbeheer laat het grondwaterpeil zo min mogelijk schommelen door water in de bodem op te slaan om zo het gebied vochtig te houden. Naast de toename van de amfibieën is ook de eerste roerdomp gesignaleerd.

0: het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buur of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouwe Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernieuwd. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.

0: Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Verschillende gemeenteraadsfracties in Bodegraven-Reewijk hebben zich uitgesproken over het besmeuren van het regenboogpad met verf. Het pad is inmiddels weer schoongemaakt. Naar aanleiding van het incident is aan de fracties in de gemeenteraad gevraagd hoe zij kijken naar het incident, de rol van de gemeente bij LHBTIQA-acceptatie en Paarse Vrijdag. De partijen zien voor de gemeente een rol in het bevorderen van acceptatie en sociale veiligheid. Volgens de fracties moet iedereen zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Op straat, op school, bij een vereniging en op het werk. Daarbij is volgens hen niet alleen zichtbare steun, zoals een regenboogpad van belang, maar ook samenwerking met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente Bodegraven-Reewijk gaat de Rijnkade de komende jaren grondig aanpakken. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en moet een herkenbare en aantrekkelijke uitstraling krijgen. Tegelijkertijd wil de gemeente de rijke geschiedenis van de Rijnkade beter zichtbaar en beleefbaar maken. Inwonersgroep Hart in Bodegraven heeft een plan gemaakt om de geschiedenis onderdeel te laten worden van de nieuwe inrichting. Langs de Rijnkade moeten 3 zogenoemde historische hotspots komen. Op iedere locatie komen onder meer een bankje, een kunstwerk en een viewer waarmee bezoekers kunnen zien en beleven hoe Bodegraven er vroeger uitzag. Voor dit plan heeft de provincie Zuid-Holland inmiddels subsidie toegezegd. De gemeente verwacht dat het eerste ontwerp in het tweede kwartaal van 2027 klaar is.

In Bodegraven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda. She's crazy like a fool.

0: De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist. Maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
6: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
15: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen en hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hi,
16: goedemorgen.
15: Welkom.
16: Dank u wel.
15: Hoe zit jij er nu bij?
16: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
15: Best moe.
16: Dus ik ben blij dat het weekend is. En, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
15: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
16: Klopt.
15: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
16: Ja.
15: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
16: Dat is het belangrijkste.
15: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen. Als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
16: Tuurlijk.
15: Korte intro. Geboren in?
16: Den Haag.
15: Den Haag. Je zat op school?
16: Op het Schatteiland hier in Gouda.
15: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
16: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
15: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
16: En thuis geworden, ja.
15: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
16: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
15: En welke buurt ben je opgegroeid?
16: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
15: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
16: Dat sowieso.
15: Ja. Nieuwsgierig?
16: Ontzettend. Altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
15: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
16: Ik heb een zusje en een broertje.
15: Dus je bent de oudste?
16: Ik ben de eerste, ja.
15: En hobby's?
16: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
15: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
16: of
15: voren,
16: de degen, of de degen, floret.
15: Of de floret naar voren en steken maar?
16: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
15: Oh,
16: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
15: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
16: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
15: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je net ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: Politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral
0: de,
1: puberteit.
0: De kleine.
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Oh, wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment, ja, had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee,
0: van,
1: het was echt op dat moment. Het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je.
1: Nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dat doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds onzeker... kent geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Ik denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien, Tuurlijk. Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan... dan iemand, nou laat ik het zo zeggen, als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek.
0: Ja.
1: Met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met... anders geaardheid, anders voelen, anders, andere religie. Ik bedoel, ik...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel, maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over en nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook, die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten. Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken. En je komt naar me toe. En ik praat met je. En ik zeg bijvoorbeeld zij. Terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Nee. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. Hier
0: zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Dat, voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel in. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: wel.
0: Er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even. Eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik. Hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja, sorry,
0: het Huis van de Stad.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij en een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen.

0: Sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, nee, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En wat, want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Mm-hmm. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: Ik
0: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiesronde bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt, klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken. Terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen. En daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van. Hè?
0: Nee, daar
1: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm-hmm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
0: Dat zou ik wel heel leuk
1: vinden. Debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de

0: hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek, Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein.
0: Ja. Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard. Ja, ja. Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
2: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
11: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
12: Welkom met deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende 2 uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

ENOA levert het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Leanne is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. ENOA schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Grey DeLisle bundelden de krachten. DeLisle is bij het grote publiek wellicht bekender als een van de meest gevraagde stemacteurs in Hollywood. Zo spreekt ze onder meer Daphne in Scooby-Doo in. Maar in de rootsmuziek maakt ze minstens zoveel indruk. Dit dynamische duet laat haar veelzijdigheid en rauwe vocalen perfect tot hun recht komen.

0: De original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het echter nooit op, waarna de broers Gibb besloten het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker, met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert, waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

Act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de mega-hit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al die decennia nog niet zijn kracht heeft ingeboet.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: In het Made in Holland blokje richten we de schijnwerpers op Niels Buis met zijn nummer Runaway. Afkomstig van het album Courageur. Buis is een opvallende verschijning in de Nederlandse roots en country scene. Hij weet een internationale sound neer te zetten die niet onderdoet voor de acts uit Nashville. Met Runaway levert hij een aanstekelijke, goed geproduceerde track af die bewijst dat kwalitatieve country van eigen bodem springlevend is.

Jacques Mees wordt niet voor niets de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Samen met zangeres Kathleen Willems brengt hij een prachtige uitvoering van Dylan's klassieker She Belongs to Me. Deze harmonieuze samenwerking met Willems is een absoluut pareltje voor de liefhebber.

We sluiten dit blokje af met Toni Willet. Als voormalig leadzangeres van Pussycat veroverde ze in de jaren 70 de wereld met hits als Mississippi. Op haar solotrack Impressions laat ze horen dat haar karakteristieke warme stemgeluid nog altijd staat als een huis. Willet levert hiermee een prachtig, rijp luisterlied af dat dateert uit 2012.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Tijd voor wat Latijns-Amerikaanse roots met de legendarische Mexicaanse groep Los Tigres del Norte en een single Mexico Sigue de Pie. Deze band draait al mee sinds de jaren 60 en heeft meer dan 30 miljoen albums verkocht. Ze staan bekend om hun krachtige verhalende liedjes, ook wel corridos genoemd, over sociale thema's. Dit nummer is een hartverwarmende hymne over veerkracht en nationale trots.

We keren terug naar het album van de maand met de titeltrack van Ian Noe's Canyon Falls Trailer Band. Noe trekt de luisteraar moeiteloos mee in zijn filmachtige schetsen van het leven in de woestijn en kleine dorpen in het Amerikaanse binnenland.

We sluiten dit eerste uur af met Red McAdam en een toepasselijk getitelde country music van zijn plaat The Fast Life Is Killing Me. McAdam staat bekend om zijn ongecompliceerde no-nonsense benadering van het genre. Hij keert terug naar de essentie van country. Drie akkoorden en de rauwe waarheid. Een heerlijke afsluiter van dit eerste uur, die de ziel van de traditie perfect samenvat. We hebben genoten van Ian Away, Colter Wall, prachtige Nederlandse bijdragen en nog heel veel meer. Blijf hangen, want in het tweede uur gaan we op dezelfde voet verder met onder meer George Strait, Dallas Burrow en de cover van de week. Tot zo in deel 2.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesteren.
6: Ik ben Marcia van
5: Kesteren.
6: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Ik ben Ik speel op een cello.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar Muziekinstrumentenfonds.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd dichtbij. BR6.
10: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. Maak je borst maar nat, want we hebben weer een uur boordevol muzikale parels voor je klaarstaan. Zometeen hoor je onder meer ons eerbetoon aan topsongwriter Dean Dillon via George Strait. Zetten we Dallas Burrow in de spotlight en duiken we in een bijzondere cover van de Bee Gees. We trapten het tweede uur swingend af met Kimberly Down en haar single Two to Two Step. Down staat bekend om haar opwekkende eigentijdse country sound met een sterke traditionele knik. Two to Two Step nodigt direct uit om de dansvloer op te zoeken. Met haar innemende stem en pakkende ritmes zet ze meteen de juiste toon voor dit tweede deel van de uitzending.
1: Sweetly taking his time.

0: blackjack go.
1: Though if you're ever up to siren beats and you hear one hell of a wail, know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
0: You'll know it's that devil bellerin' around about them knots in his tail.
2: Nogmaals aandacht voor het album van de maand Canyon Falls Trailer Band van Ian Noe. Op She's Familiar etaleert Noe opnieuw zijn scherpe oog voor detail. Hij observeert en beschrijft alledaagse menselijke tragedies op een manier die weinig acts hem nadoen. Met zijn rauwe vocalen en meeslepende melodie vormt dit nummer een van de artistieke hoogtepunten van de plaat.

Kimberly Kelly brengt met haar single 40 een heerlijke dosis nostalgische 90s country sound. Kelly groeide op in Texas en werkte jarenlang in Nashville als achtergrondzangeres voordat ze zelf doorbrak. 40 is een humoristische en eerlijke ode aan het ouder worden en het omarmen van een nieuwe levensfase.

0: William Beckman levert met zijn single You Only Love to Break My Heart een klassiek klinkende country ballad af. Beckman, afkomstig uit de grensstad Del Rio in Texas, combineert traditionele country naadloos met mariachi-invloeden en vintage pop. Zijn fluweelzachte klassieke stemgeluid doet denken aan grootheden uit de jaren 50 en 60. Dit nummer is een hartverscheurend mooie ode aan de liefde en het bijbehorende hartzeer.
1: Fresh new country.
2: I love the way that you touch me.

0: De cover van deze week.
1: Eerder in het eerste uur hoorden we het origineel van de Bee Gees. Maar voor dit album riep Barry Gibb de hulp in van niemand minder dan countrykoningin Dolly Parton. Samen staken ze Words in een prachtig, meeslepend countryjasje. Barry Gibb trok voor het album Greenfields naar de beroemde RCA Studio B in Nashville om zijn Bee Gees klassiekers op te nemen met zijn persoonlijke countryhelden.

Opkomende artiesten Madison Hughes laat van zich horen met de single Riding to New Orleans. In Riding to New Orleans weet ze een heerlijke, zwoele, southern sfeer neer te zetten, waarin folk, country en swamp pop samensmelten.

0: warm aanbevolen.
1: In het songwriterblokje eren we meesterschrijver Dean Dillon, de man achter talloze hits van George Strait. Dillon schreef Unwound in 1981, wat Straits allereerste grote doorbraakhit werd. Op de Chair lieten ze zien hoe briljant een songtekst kan zijn. Het nummer heeft namelijk geen traditioneel refrein. Met Oceanfront Property leverde Dillon een van de slimste en meest iconische woordspelingen in de countrygeschiedenis af. Drie absolute klassiekers, geschreven door Dean Dillon en vertolkt door George Strait.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenada a Olvidar. Wat leer me om te vergeten betekent. Eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is. Iemand die je probeert los te laten. En ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af, die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow, centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

0: life from a whole different angle. I had stars in my eyes and my soul was star-spangled. Well, I started seeing life from a whole different angle. We must fight our own demons to bring out the angels. Well, I started seeing life from a whole different angle.
1: We sluiten in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s countrygevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het

0: leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.